is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linden met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de... waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Daar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechten...

Duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babic wilde verplichte omroepbijdragen afschaffen.

0: Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen...
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

That's it, baby. Come on.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones...

Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering.
1: Het is 5:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Prachtig, ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en

0: restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones.

Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van...

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Prachtig, ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 27.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop tot 8 uur en daarna tot 10 uur met Ruud Kroes.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
2: Zing, vecht, huil.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend 2 auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt 1 of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 6.

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio.

0: Jor en Anita Meijer met een voormalige nummer 1 hit, Why Tell Me Why.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We kijken of er sportnieuws is, maar misschien moeten we dan toch internationaal de velden gaan kijken naar de verschillende voetbalcompetities al daar. Maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Shirley Bassey, The Weeknd. Maar nu eerst Dominic Fike met White Keys.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: The Weeknd hoorde je met Blinding Lights.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, nou, we horen het graag. Hier is Shirley Bessie.

0: Golden Earring, Weekend Love.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: 3 weken na orkaan Katrina in 2005 leidde orkaan Rita tot een van de grootste evacuaties in de Verenigde Staten. Zo'n 3 miljoen mensen die werden geëvacueerd. Er stierven uiteindelijk meer mensen tijdens de chaotische evacuatie dan door de storm zelf.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80. Zoals deze.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de Raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes. Meer Radio. Supertrack.

0: Dat was de supertrack van deze week. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Harry die vraagt dit nummer aan. De reclame voor een autoradio zorgde ervoor dat dit opnieuw een hele grote hit werd. Maar Harry, die was al lang voor die tijd groot fan van dit nummer en deze band. We hebben het over Sniffin' the Tears, Driver's Seat. Harry, deze is voor jou.

0: morning, Samieu.
1: Opvallend nieuws.
0: Ondanks het enorme verschil in lichaamsgrootte is de spermacel van een muis significant langer dan die van een olifant. Dit toont aan dat biologische complexiteit niet altijd schaalt met de grootte van het dier.

0: Prachtig, ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet.

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.

0: Er waren de Jacksons. Blame it on the boekie.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. En we hebben het komende uur weer heel wat leuks in petto. Een dagje van sportnieuws, leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek. Snoop Dogg, Alphabeat. Maar nu eerst Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: me love, but you damn sure can buy me bud.
1: Girl, my love's gonna last just as long as my high.
0: Oh, I'm so high right now. How about you?
1: You can trust every word I'm gonna tell you is a lie.
0: Liar, liar. Pants on fire.
1: Girl, I love you.
0: I love you though.
2: Dit is toch een van mijn favorieten hoor. Snoop Dogg en Willie Nelson met My Medicine.
3: Meer radio.
4: Sportnieuws.
2: Komend weekend wordt er weer gevoetbald. Maar dan met name in het buitenland. In de Spaanse La Liga. Girona Elche, Valencia Barcelona, Real Madrid, Atletiek Bilbao, Real Mallorca, Real Oviedo, Getafe Osasuna, Espanyol Real Sociedad, Celta de Vigo Sevilla, Real Betis Levante en Alaves Rayo Vallecano.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: James Morrison hoorde je met Nothing Ever Hurt Like You.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Californische mijnwerkers planten in 1866 een menselijke schedel in een mijngang om een geoloog in de maling te nemen. Het misleidde de staatsgeoloog zodanig dat hij het aankondigde als bewijs dat er mensen er miljoenen jaren eerder leefden.

0: Tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Dancing in the Street, Marta en de Vandella's.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Deze maand zie je op zondagen hoe polderportretisten Leo Richardson en Kees van der Veer de polder en het water verbeelden in fotografie en poëzie in Polderportret. Het is een visie op de polder, maar ook op de Stompe Toren tussen water. Elke zondagmiddag tot en met 24 mei aan de Kerkweg 26 in Sparenwoude. Geopend tussen 12 en 16:30. Toegang is vrij, wel wordt een bijdrage gewaardeerd. En ben je bij Stompe Toren, geniet dan gelijk van de mooie, rustige omgeving waar dit meer dan 800 jaar oude kerkje is gelegen. Kerkweg 26, Sparenwoude.

0: Melee, Build to Last.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Een studie van de Universiteit van Portsmouth toonde aan dat mensen kunnen horen of iemand glimlacht tijdens het praten. De toonhoogte en klank veranderen door de spierbeweging, wat via de telefoon of radio hoorbaar is.

Bruno Mars, hoor je met Grenade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Olivia Rodrigo, Drop Dead. Een hele fijne dag en tot snel. Hoi.

0: jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan.

0: Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant.

aan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren.

dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien.

tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden.

Ik vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemers.

Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80. Zoals deze.

0: Prachtig in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de Raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen.

Cyprus en enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza, onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israël...

uit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken weer.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: prachtig ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man met mondkapje, plaag voor inwoners van Zwanenburg. En commissie Mer vindt dat de kabinetsplannen over Schiphol van tafel moeten. Inwoners van Zwanenburg zijn de laatste tijd op hun hoede voor een man die 's nachts door de straten struint en aan deurklinken morrelt. Hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben. Ook de politie is op zoek naar hem. In besloten Facebookgroepen waarschuwen Zwanenburgers elkaar voor de man met het mondkapje die inmiddels door menig deurbelcamera is vastgelegd. Te zien is hoe hij tuinen inloopt en aan deurklinken morrelt. Behalve met talloze pogingen tot inbraak verdenken dorpsbewoners hem ook van het stelen van fietsen en geslaagde inbraken in schuurtjes en woningen. De politie heeft inmiddels meerdere aangiftes binnen. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt onvoldoende beschermd in de kabinetsplannen om geluidsoverlast en vliegverkeer rond Schiphol te beperken. Dat stelt de Onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage, oftewel MER. Volgens deze commissie moeten de plannen van tafel. In de nieuwe regels wil het kabinet veel dwingender geluidsgrenzen vastleggen voor het vliegverkeer. Zo komen zowel dicht bij Schiphol als verder weg tientallen nieuwe handhavingspunten met elk een eigen geluidsgrens. Als die worden overschreden, moet elders worden gevlogen. Maar volgens de commissie MER is het onzeker dat daardoor de gezondheid van de bewoners afdoende wordt beschermd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De 80 ook zo prachtig? Luister dan op tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmaal...

laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden, de andere vier zijn...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Flinke schade bij botsing in Bad Oevedorp. En nieuwe brochure van C.Theater is uit. Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 4:30 frontaal op elkaar gebotst op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg in Bad Oevedorp. Door de harde botsing raakten de betrokken voertuigen zwaar beschadigd. Eén persoon raakte gewond en is ter plaatse opgevangen door het ambulancepersoneel. De politie en de Koninklijke Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de botsing werd een deel van de kruising tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Veel inwoners hebben vorige week de brochure met het nieuwe theater- en concertseizoen van C.Theater ontvangen. De brochure is ook online te bekijken en je kunt hem gratis afhalen bij een van de vestigingen van C. Het seizoen 26-27 biedt prachtige dans, bijzonder toneel, hilarisch cabaret en aanstekelijke musicals. Muziekliefhebbers kunnen genieten van klassiek tot rock en van tributes tot metal. Vrijdag om 9 uur start de reguliere verkoop. Dat kan alleen via de website, niet via de informatiebalie of telefonisch. Ben je vriend van C. Dan kun je woensdag al tickets kopen. Lid worden kost €39 per jaar. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten.

15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantie

ANVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk. De Oranje-mars die voor de wedstrijd...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Zwanenburgbaan dicht voor jaarlijks onderhoud en vrees voor langere wachtrijen door nieuwe opzet security controles. Na de Polderbaan is nu tot en met 27 mei de Zwanenburgbaan aan de beurt voor jaarlijks onderhoud. Dat omvat asfaltreparaties, het aanbrengen van nieuwe beleiding, het controleren van de elektra en het maaien van de grasvelden eromheen. Tegelijkertijd worden de rijbanen van en naar de baan vernieuwd. Door dit te combineren blijft de overlast voor de passagier en de omgeving beperkt. De Zwanenburgbaan wordt normaal gesproken vooral ingezet tijdens piekmomenten of bij een specifieke windrichting. Vliegtuigen zullen nu landen en opstijgen via de Polderbaan en de Kaagbaan. Afhankelijk van de wind kunnen ook de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet. Deze week gaat de opzet van de controles van passagiers en handbagage op Schiphol op de schop. Ongeveer de helft van de 5000 beveiligers moet overstappen naar nieuwe bedrijven en functies. Vakbonden en beveiligers waarschuwen dat dit kan leiden tot langere wachttijden voor passagiers. Zo is er volgens de bonden nu al een tekort aan voldoende opgeleid personeel en is het ziekteverzuim hoog. Die problemen worden alleen maar groter, zeggen zij. Veel beveiligers kijken uit naar nieuw werk omdat in de nieuwe opzet werkroosters niet meer aansluiten op hun privéleven. Daarmee staat volgens de bonden ook de veiligheid onder druk. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aanneemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen...

Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met de minimum.

0: kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Bijna de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Onderweg.
3: Maandag.
1: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jetten en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Onderweg.
3: Maandag.
1: Non-stop muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Touché. Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft.

maar yang. Geen rapcentjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha-prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen.

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80. Zoals deze. En deze. En deze. Prachtig in 80. Tweede Pinksterdag op meer radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Flinke schade bij botsing in Bad Oevedorp en nieuwe brochure van C.Theater is uit. Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag rond 4:30 frontaal op elkaar gebotst op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg in Bad Oevedorp. Door de harde botsing raakten de betrokken voertuigen zwaar beschadigd. Eén persoon raakte gewond en is ter plaatse opgevangen door het ambulancepersoneel. De politie en de Koninklijke Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de botsing werd een deel van de kruising tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Veel inwoners hebben vorige week de brochure met het nieuwe theater- en concertseizoen van C.Theater ontvangen. De brochure is ook online te bekijken en je kunt hem gratis afhalen bij een van de vestigingen van C. Het seizoen 26-27 biedt prachtige dans, bijzonder toneel, hilarisch cabaret en aanstekelijke musicals. Muziekliefhebbers kunnen genieten van klassiek tot rock en van tributes tot metal. Vrijdag om 9 uur start de reguliere verkoop. Dat kan alleen via de website, niet via de informatiebalie of telefonisch. Ben je vriend van C. Dan kun je woensdag al tickets kopen. Lid worden kost 39 euro per jaar. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend laat de zon zich nog even zien, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en kan er ook een bui vallen. De middagtemperatuur ligt om en nabij de 15 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid.

0: maar. Horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Het is maandagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Soul at Six. Sly Stone, Dance to the Music. We gaan het doen tussen 6 en 7. Dansen, ja, heupjes. Ja, kom, gaan we even. In 1967, dat is 59 jaar geleden, maakte Sly en de Family Stone op dit geweldige nummer. En als je dat in 2026 op meer radio draait, dan denk je, wordt er gewoon nog lekker stevig doorgedanst. Ik ga een uurtje de playlist van meer radio zorgvuldig aan de kant leggen en zorgvuldig een nieuwe lijst met je samenstellen. Met alleen maar dansbare muziek. Donna Summer, Rufus en Chaka Khan, Salt. Hey, en Snoop Dogg.

Ja, ik denk ik draai even Hard Stuff. 75, de Rolling Stones natuurlijk. Harvey Mandel van Canned Heads speelt hier op de lead gitaar. Want was toch niet helemaal zeker of Ron Wood het uiteindelijk zou worden. Nou, de rest is geschiedenis. Het disco van de Rolling Stones. Nou ja, ik denk ik draai even Hard Stuff. Dan gaan we nog even lekker door met Hard Stuff. En de enige die de echte disco versie van Hard Stuff aan je voor kan leggen is natuurlijk Donna Summer. Het nummer is geschreven door Harold Faltermeyer. En ja, die kennen we dan wel weer van iets van Beverly Hills of zoiets.

Ik wil het toch even voorleggen. Dit was Salt. Het komt uit Engeland. Dat is een man en een vrouw. Clio, Sol en Inflow. Want die zijn met elkaar getrouwd. Hebben natuurlijk ook andere namen. Maar laat ik even iets meer komen uit Engeland. De vormen zijn allerlei gasten die met hun platen meedoen. Little Simps en Michael Kiwanuka waren ook eens bij Salt aangesloten. En zijn later weer verder gegaan. Het is een interessant gezelschap. En Engeland heeft nou eenmaal heel veel interessante gezelschappen. Op een of andere manier hebben die dat altijd wel voor elkaar. Als het gaat om lekkere interessante sounds. Salt. Nou, dat ga ik vaker draaien. Leuk. Wat ik natuurlijk al heel vaak draai is Rufus en Chaka Khan. En allerlei uitvoeringen. Allerlei vormen. Dit keer is het Ain't Nobody. Stoelen aan de kant dan maar. Ik doe nog Molokko voor je. En dan doen we eventjes een 2 minuten nieuws wat er buiten de polder gebeurt. En daarna nog een half uurtje dansen. Maar je blijft toch wel, of niet?

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Ze zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is maandagavond en dit is Soul at Six. No, I don't mind, no.

De dames noemen zichzelf Mary Mary. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel bijbels. Het best verkopende gospelnummer ooit gemaakt. En dat is dus in 2000 gemaakt. Dus afgelopen daarna 26 jaar lang nog niet overtroffen. Mary Mary. Het tweede gedeelte van inderdaad. Dat is weer Solid Six. Ja, als het toch allitereerst, dan moeten we hier nou zijn. The Limit is een op zich Nederlandse band. Gemaakt door Otis van Schaik. En die was een soort van producer. Maar in dit geval is Gwen Guthrie dit prachtige C.J. de zanger. En deze zangeres moet ik zeggen. En zij heeft nou ja, met heel veel grote namen gezongen. Deze Gwen Dolin Guthrie. Achtergrond bij Madonna, Peter Tosh, Stevie Wonder en Billy Joel. Maar zeker voorop aan de microfoon bij dit The Limits. Say yeah. Hierna Aretha Franklin over namen gesproken.

Ja, dat wil ik toch even kwijt. The Sweet Inspirations, Caroline Franklin, Irma Franklin en Ella Greenwich. Samen met Aretha Franklin. Chain of Fools. Dat lijkt me toch iets van een zittende Chain of Fools. Gewoon een Chain of Greatness. Wat een heerlijke plaat. En we zijn gewoon aan het doorgaan nog even tot 7 uur. Dan mag een dansbaar muziek. Cool in the Gang. Je hebt Cool in the Gang vanaf 1980. Dat is Four Celebrations. Toen had je natuurlijk dat Celebrations nummer. Dat draai ik soms ook nog eens in deze show. En daarna brachten ze nog heerlijke fijne platen uit. Hoor. Onder andere dit heerlijke album Something Special. Waar dit Get Down on het op staat. Ben je klaar voor Sade? Dan moet je blijven luisteren. Die komt hierna nog op dit heerlijke Soul at Six. Maar als ik het zelf mag zeggen.

Got a Promise, dat was het album wat na Diamond Life, dat was haar eerste album van Sade, dat heb je allemaal in de kast staan. Maar toen volgde ze dit, nou ja, waanzinnige succesvolle Diamond Life op in dit. Is It The Crime staat er ook op en Never As Good As The First Time, dat waren natuurlijk ook geweldige singles. Ik draaide The Sweetest Taboo van Sade Adu. En die, zij was in het eind jaren 80, zeg ik het goed? Ja, ik heb het wel opgeschreven, maar ja. 1985, midden jaren 80 was ja, Sade Adu. Een sensatie, zal ik maar zeggen. Over sensatie gesproken, morgen gaan we weer een programmetje maken. Zullen we doen? Ja, spreken we af. Ja, morgen ga ik tussen 6 en 7 weer lekkere dansbare plaatjes voor draaien hier bij Meer Radio. Dus gaan we nu verder. Ja. Marvin Gaye, let's get it on. Nog een fijne avond.

prachtig ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl.

0: 105 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
8: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
7: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
9: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers. We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
7: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Nathan van Eck met het NOS.

0: De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
0: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. 50 jaar topmuziek. Put on your red shoes and dance the blues. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80. Zoals deze.

0: Prachtig in 80. Tweede Pinksterdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: prachtig ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen.

0: gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Nier Radio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond en welkom bij Jazz op maandag. Vandaag een Beatles special. En dan specifiek het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dan alleen maar jazzy uitvoeren natuurlijk. Hè. Het album kwam uit op 26 mei 1967. Die datum is dus vorige week dinsdag. Maar ja, op maandag 25 mei is het jaar 80 jazz wat de klok slaat. We houden de volgorde van het originele Beatles album aan. De agenda is dan ook op de plaats waar kant 1 van de LP eindigt. Omdat de uitvoeringen die ik vanavond draai niet allemaal dezelfde lengte hebben als de originele nummers, is de agenda vanavond iets later dan normaal. We begonnen vanavond met het titelnummer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de Force Majeure People featuring Ani Artsoumanian, een Azerbeidzjaanse zanger. We gaan verder met Trier Basquin in With a Little Help from My Friends.

Een nummer dat in sommige landen verboden werd, omdat sommige beginletters het woord LSD zouden vormen. John Lennon bleef volhouden dat het ging over een tekening van zijn zoon Julian. Lucy in the Sky with Diamonds. U hoorde Laura Simio samen met Fabregat. De Easy Stars Lonely Hearts Dub Band heeft het hele album in reggae-stijl opgenomen. En wij draaien daar vanavond maar één nummer van hoor. Getting Better, met medewerking van de Mighty Diamonds.

Het Rich Savison Jazz Quartet heeft een hele mooie jazzy uitvoering van Fixing a Hole opgenomen. Lekker hoor, zo'n jazzgitaar. Verkozen tot een van de meest trieste Beatle nummers. She's Leaving Home. In de uitvoering van de meestelijke zanger Al Jarreau.

0: Het Duitse duo Tok Tok Tok was het met Being for the Benefit of Mr. Kite. Helaas, Tok Tok Tok bestaat niet meer. Want die prachtige muziek van hen hebben we nog steeds hoor. Dit nummer kwam van hun album Revolution 69. Een nummer met allemaal Beatle covers.
1: Meer radio, jazz op maandag. Agenda.
0: Op donderdagavond 31 mei is in Café Rijmzicht Leimuiderdijk 377... op de grens van Burgerveen en Leimuiderbrug weer een bluessessie. Vanavond staat deze sessie onder leiding van de man die deze sessies ooit opstartte begin jaren 90. Of was het misschien zelfs al eind jaren 80? Ik weet het niet precies hoor. Maar het was in ieder geval Mr. Boogie Woogie. En op donderdagavond begint Mr. Boogie Woogie om 8:30... en vanaf ongeveer 9:30 is het jammer geblazen. Toegang en deelname zijn geheel gratis.

Na de agenda begonnen we met de B-kant van dat fantastische album van de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Allemaal jazzy uitvoeringen natuurlijk, hè. Het album was een van de eerste conceptalbums waar alles, composities, instrumenten, albumarts, noem het maar op, met elkaar te maken hadden. We hoorden de George Harrison compositie Within You, Without You door Patti Smith. Daarna Connie Evanson met When I'm 64. De Moon Lounge is nu met dat vrolijke nummer over de parkeerwachter, Lovely Rita.

Mickey Dolenz was dat met Good Morning, Good Morning. Eigenlijk heel toepasselijk hè, dat we Mickey Dolenz draaien. Want Mickey was de drummer van de Amerikaanse groep The Monkees, die min of meer een Amerikaanse tv-versie moesten zijn van de echte Beatles. De 81-jarige Mickey is trouwens het nog enige levende lid van die groep. Het ene laatste nummer van de LP van de Beatles is een reprise van het titelnummer, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vanavond in de uitvoering van The Bottles.

En met deze reprise zijn we dan weer aangekomen... met het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag... die in teken stond van het conceptalbum van de Beatles... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Techniek en regie Ton Verdranen, samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl... en dan de tab uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur... gaat Meer Radio nog verder met de programmering tot aan middernacht. U kunt er luisteren naar Nice and Slow, prettige muziek... om een hectische dag af te sluiten... En het laatste nummer van vanavond is van Grant Green. De climax van het album. A Day in the Life. Voornamelijk geschreven door John Lennon met een klein stukje van Paul McCartney. Vorige week dus jaren 80 jazz en prachtig in 80. Tot dan. Same time, same place, same jazz.

0: Prachtig, ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegtuig.

0: toe bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
1: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Before.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
2: Goedenavond en welkom bij Nice and Slow. We hebben weer prachtige muziek voor je. Zo straks na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
2: Dan krijg je 2 keer Diana Ross te horen in je radio. Maar nu, je hoort hem al, hè. Bouw en de Groot, dit is Avond.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Everybody's got to learn sometimes van de Corkies. Vernoemd naar het Engelse hondenras de Corkies. Ze hebben zelfs een plaat gemaakt, hè, op een hond, namelijk Rover's Return, instrumentaal. Dit was dus Everybody's got to learn sometimes, later ook nog gedaan door Cressip, speciaal voor een film. En nu heb ik er nog drie voor je, tot het NOS Journaal. I'll Be Okay van Shawn Mendes, Can't Stop Loving You van Phil Collins, en het origineel van Don't Carve Me Argentina van Julie Covington.

Jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: van vele successen van Guus Meeuwis. Dat komt door jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1 in dit uur. Als eerste Diana Ross met haar uitvoering van Imagine. Je weet wel van John Lennon. En daarna een oudje van haar uit de jaren 70. En die heet I'll Be Waiting. In de 2 van 1, Diana Ross.

1963, Alain Barrière. Hij deed mee met dit liedje aan het Songfestival. Het liedje ging over de lente. En tot zover Nice and Snow in dit uur. We gaan op naar het volgende uur. Doen we met Bruce Springsteen in My Hometown. The Doors and People Are Strange. Je hoort ook tot het NOS-journaal Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. Tot zo, hè.

0: Zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Uit de jaren 60. En Williams en Can't Get Used to Losing You.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow. Met Ton van Dranen.
0: Welkom terug. Dit is het tweede uur van Nice and Slow op deze avond. Met natuurlijk...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Naast Susanne Freek, speciaal voor Gerda, om 11:30. En het is dan 2 keer Don McLean in je radio. Maar nu Mackie McNeil. Dit is Terug naar de Kust uit 1976.

lang geleden. Atlantic Star, Kees Lok, dat was Always. En de volgende drie, zo meteen als laatste van deze drie, zelfs namens mooi van Henk Westbroek. Dat is ook My Maria van B.W. Stevenson. En die komt uit de jaren 70. Maar nu Betty Lavette. Dit is Heart of Gold. En dan heb ik nog eentje voor je tot 11:30. En dat is, dat hoor je straks.

Uit 1996, Henk Westbroek en Zelfs je naam is mooi. En tot 11:30 heb ik nog eentje voor je van Barry Gibb. Een soloplaat van hem van begin 1970. De Bee Gees waren namelijk eind 1969 uit elkaar gegaan. Maar in augustus 1970 kwamen ze weer bij elkaar. In de tussentijd maakten de heren soloplaten, zoals Barry Gibb dus onder meer. I'll Kiss Your Memory, begin 1970, een hele grote hit voor hem.

0: op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.

0: Natuurlijk Susanne Veen, speciaal voor Gerda. Schatje, ben straks erbij hoor. Don't worry.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Maar wel een mooie 2 van 1 heb ik nu voor je. And I Love You So en Castles in the Air van Don McLean.

het origineel is van Edith Piaf en komt uit 1948. La Vie en Rose, maar dit was in 1977. Grace Jones met haar versie, die grote hit werd in Europa. Over grote hits gesproken, dit is er ook zo eentje. Van 2 jaar later, 1979. Randy Van Warmer, Just When I Need It You Most. En zometeen hoor je ook Ron Day en The Everly Brothers met So Sad. You

Een van de ontelbare successen van Don and Phil Everly, de Everly Brothers met So Sad. Voorafgegaan door Ron Day met I Believe in Love. En tot zover Nice and Slow voor deze avond. We gaan de muzikale nacht in. Mocht je gaan werken, werk ze. Mocht je gaan slapen, dan wens ik je wel te rusten. En ik hoop je morgen weer te spreken voor Nice and Slow. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS-journaal. Here Without You from Three Doors Down. Wel te rusten, hè?

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

zit verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio.

0: But you're just a boy.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze.
2: You come from a land down under.
1: En wat dacht je van deze?
3: When you call my name, it's like
1: 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Clubs, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is